0: dan moet ik
1: die mijn kioskje zien. Kijk zo toeleeuw. Kijk zo toeleeuw.
2: Ik is aan het festival 2026. Ik is aan het festival gesponsord door Atlantic Music. Nune Nook. Nenok Media. Nook Transport. Køling & Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Print. Shuttle.gl. Vagtservice.gl. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB Jammetek, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM.